De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

je weet wat ik altijd zeg. Gooi die blaadjes weg, weg, weg. En je rookt alleen de hoesjes van de zaadjes. En daarvan word je niet draaierig. En daarvan krijg je geen hoofdpijn.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte.

0: en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het
1: uur na uur.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: naam is Kameel.
1: Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel, zeg?
0: Dat is beslist zijn eigen schuld, maar zie je daar die grote
1: bult? Wel, zou ik je zeggen, want ik denk dat is vast zijn benzinetank.
0: Is iedereen voldaan?
2: Ja!
0: Dan zullen we maar gaan.
3: Ha! Wij hebben apenootjes, komkommers en brood. Het is emoties koken.

0: Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap.
1: Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaarde krat?
0: Dat kon wel eens de waarheid zijn.
1: Nou is hij goed, nou wordt hij fijn, dat kun je zo aan tien nu zien. Die krijgt beslist als apentie.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het Hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als start zijn voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel De Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Wat was het leven mooi in het straatje waar ik woonde. Ons huis was maar heel klein, de zesde van de rij. Een doodnormale buurt waar iedereen gewoon deed.

hadden we het goed, al hebben we het nu beter. De tuin was altijd groen, de lucht was altijd blauw. En ergens in de bed had je zo'n kleine winkel, gezellig op een hoek, waar ik toen heel vaak kwam. Eenvoudig en niet duur, zo'n winkeltje van Sinkel.

Nog geen stress, we kenden geen ellende. We hadden nog ons zaag voor onze lieve heer. En melk zat in een fles, het is bijna een legende. En buiten hing de was, we kennen het niet meer. En zondags naar de kerk, dat moesten we van oma. We zongen alles mee in ons zondagse pak. Maar God, wat een pret, en 's middags speelde.

de vuist van Willem Duis, Mies Bouwman in zwart-wit. En mooi dat we haar vonden, dus zat de hele bubs gekluisterd aan de buis. Wat was het leven mooi in het straatje waar ik woonde. Het is voorgoed voorbij, het komt nooit meer terug. Dat huis in die rij hebben ze afgebroken.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautapuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij dit speciale bevrijdingsdagprogramma van rondom 10. En ons programma zal grotendeels in het teken staan van de jaren kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd werden veel liedjes geschreven die de mensen moesten opvrolijken en uitzicht op een goede toekomst moesten geven. Wat dacht u bijvoorbeeld van de mooie en opbeurende muziek van het orkest van Mitch Miller? Of de liedjes uit de 50er jaren? En we eindigen met Dutch Swing College Band. Jazzmuziek dat in die jaren heel erg populair was. Het lijkt te vergeefs, maar de roep om vrede klinkt juist in deze tijd steeds luider. En dat is ook te horen in onze uitzending. Natuurlijk zijn er weer nieuwtjes, wetenswaardigheden en andere leuke berichten te horen. Wens u ook heel veel luisterplezier bij dit programma. Met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Mad About The Boy. Dat zong Dinah Washington. Guy Mitchell zong My Truly, Truly Fair. En Teresa Brewer zong Music, Music, Music.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We feliciteren vandaag Michael Palin, globetrotter journalist in Nederland. Linda Cree, de vrouw van Barry Gibb. Maggie McNeil, zangeres hier in Nederland. Kamagurka, striptekenaar van België. Menno Visser, journalist. Adele, zangeres in Engeland. Mart Hoogkamer, hier zanger in Nederland. En Justin Kluivert, voetballer. Bij wel dichterbij en onze eigen familie of vrienden en kennissen. Rob Vroeling is 7 mei jarig. John Lone, 11 mei. En 8 mei is Nelly Lohjaar. En 11 mei is Indiejaar. En misschien bent u ook wel jaar of heeft u wat anders te vieren. Wens u dan een geweldige dag. En gefeliciteerd namens de Rozo.

zonnetje naar de zon. Er gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Er gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie blon, blon, blon. Ik zing van de vogels en de vissen, van een jongen en een meisje op een fiets. Ik zing van de bollen in Lisse, ach ik zing van niets. Ik zing van de lucht in de lente, van een meisje in een zonnig zonnepad. Ik zing van rozijnen en krenten, ach ik zing maar wat. En zo'n liedje heeft

0: Er gaat zo'n lekkere dikke rode, lekkere dikke mooie ballon, ballon, ballon.
1: Ballon, ballon. Er zijn van die sombere dichters die wenden hun hart naar de nacht.
0: Maar zijn er dan geen sterren meer die lichten? En is er dan geen maan meer die lacht?
1: Er zijn van die truie artiesten die hebben een baard opgespaard.

van zuipen en spelen. Ze zingen van kroegen en dood. Ze zingen van grauwe bordelen. En het laatste refrein is de goot.

er nog zoveel lieve dingen zijn. Als een ballon, een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, gaat ze lekker dikker rood, je woont.

0: is Rosol Radio.
1: Rosol Radio.
2: Goedemorgen.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

eigenlijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

Chrisje Kouwveld, Fly Me to the Moon. Ja, dan moet je toch wel heel eind vliegen hoor. En Cornelis Vreeswijk zong De Nozem en De Lon. Toon Hermans lied Een ballonnetje op. En dan was het het theater Na de Dam. Dat speelt over fout en goed toen, nu en de toekomst. Verzet en collaboratie. Generaties en doorwerkende trauma's. Verzwegen verhalen met tientallen voorstellingen. Verdeeld over het land komen alle thema's rondom oorlog voorbij in het theater Na de Dam. Er is muziek, dans, gesproken woord, theater met onder andere Isaline Calista. Musical, toneel en nog veel meer. Nog veel meer informatie kunt u krijgen op theaternadedam.nl.

Mitch Miller hoorde u en The Gang. Perry Como zong Papa Loves Mambo en Georgia Kips die zong Seven Lonely Days. Vandaag zijn de verschillen enorm in ons land. Het oosten en het zuidoosten krijgen te maken met een slepend neerslaggebied dat overtrekt. Tijdens intensieve regen is het hooguit een graad of 12 en verder richting het noorden en westen is het een stuk droger en in de kustgebieden kan zelfs de zon even doorbreken. Daar wordt het dan met 13 tot 15 graden ook wat warmer. Er waait een matige noordoostenwind en morgen is het met 10 tot 13 graden ronduit fris. Wederom is het in het zuidoosten van het land nog lang nat, terwijl het in noorden en westen nagenoeg droog blijft. Vanaf donderdag klaart het overal op.

Er waren die Waldecker Herzbuben. Ze zongen Herzilein. En Jasperina de Jong was weer even bij ons te gast met Dobbe, Dobbe, Dobbe. Anneke Kreunlo zong De Zuidenwind Waait. Drie Oosterhoutse dames deelden hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog met burgemeester Gerdo van Grootheus. Met hun verhalen brengt hij de verschrikkingen van de oorlog dichtbij tijdens de dodenherdenking in het Oosterhoutse Slotpark. En dan de scouts die daarbij aanwezig zijn. Die spelen al sinds de bevrijding van Nederland een rol bij herdenkingen vanwege hun betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 hielpen zij na de bombardementen met het redden van mensen en bij bergingswerkzaamheden. Toen op 2 april 1941 scouting werd verboden, sloten veel scouts zich aan bij het verzet.

Ja, we gaan aan de koffie. Een lekker bakje koffie. Wat dacht u ervan? Wij hebben er heel erg veel trek in. En u waarschijnlijk ook. Misschien heeft u er al eentje achter de rug of twee. Maar wij gaan aan de koffie en we draaien gezellige muziek. Golden Oldies.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Zo, heerlijk was die koffie. We hebben eventjes lekker genoten en gezellig even kunnen kletsen met diegene. We draaiden intussen de Golden Oldies. En we gaan verder met Billy Vaughan, Red Roses for a Blue Lady.

Heerlijk gezongen door Laurie London. He's got the whole world in his hand. De Platters waren met The Great Pretender. En Billy Von hoorden we al met Red Roses voor Blue Lady. Alette, de musical, vertelt over het veel bewogen leven van Alette Jacobs. Zij leefde van 1854 tot 1929. Ze was haar tijd zo ver vooruit dat ze de beperkingen die haar als vrouw werden opgelegd gewoon niet begreep. De gevestigde mannenorde kon haar gestolen worden en dat levert scherpe en grappige scènes op. Daisy van Doeveren, bekend van onder andere Onze Jordaan, speelt Alette Jacobs. De muziek wordt live gebracht door een band die uiteraard geheel uit vrouwen bestaat. Let op, want deze Nederlandse comedy musical is ook voor mannen zeer de moeite waard. Te zien tot en met 14 juni.

Lionel Richie en Diana Ross met Endless Love. Love Fasser met Everything's Gonna Be Alright. En de Millers en de Atlantics met What a Different a Day Made. En dan moedermonologen. Het klinkt serieus, maar dat is het beslist niet. Ook klinkt het al alleen voor vrouwen, maar dat is evenmin onjuist. De monologen gaan over de scherpe randjes van het ouderschap. In deze theatershow vertellen bekende actrices eerlijke verhalen over het moederschap. Met humor. De gewone theatershow is tot half mei te zien. Op 10 mei is er een speciale Moederdag-editie in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Met gastartiesten Claudia de Breij, Sherry-Ann en Annemarie Jung. Ook extra feestelijk is de voorstelling op 18 mei in het Utrechtse Beatrix Theater met Claudia de Breij, Lucretia van der Vloot en Marlou Gorter. Allemaal te zien tot en met 18 mei en meer op de website moedermonologen.nl.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

Ja, fluitend loopt hij heen. Rudy Karel met De Hoogste Tijd. Daarvoor hoort u Dine en de Belmonts met A Teenager in Love. Domenico Bodungo, Na Blue, Di Pinto, Di Blue. En natuurlijk vergaat we Moederdag niet. 10 mei aanstaande zondag is het Moederdag. En dan tijdens de bevrijdingsfeesten in Den Haag treedt de Dutch Swing College Band op. Op 5 mei 1945. En dat doen ze dan voor de allereerste keer. Dit Dixieland Orkest staat onder leiding van de klarinetist Peter Schilpoort.

0: luisteraars, dat was alweer het einde van onze speciale uitzending. Het zou geweldig zijn als dit programma maar een klein aandeel kon leveren aan de zo graag gewilde vrede. Maar we houden vol en blijven proberen om via de Rozo een lach op uw gezicht te krijgen. Vanmiddag nemen we afscheid van een geliefde collega die veel te jong is heengegaan. We zijn er met en voor elkaar. Heel veel liefs van Pierre en Agnes. Houdoe.
1: Houdoe.

WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

is s'avonds op een pleintje. Stroom toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met mandemond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op Bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Het zal dit keer helaas een uitzending zijn met een zwart randje. Afgelopen week werden wij namelijk overvallen door het bericht dat plotseling onze collega Ronald de Jong was overleden in zijn slaap. Ronald was sinds 1989 als techneut en presentator actief betrokken bij Rozo Radio. Hij stond bekend vanwege zijn markante stem en zijn voorkeur van Nederlandstalige muziek. Onlangs werd hij nog vol trots op het winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout gefotografeerd samen met de uit het Betuwse dorp Ochten afkomstige optredende zangeres Marlane.

Na onze openingstune hoorde je als eerbetoon aan onze overleden collega Ronald de Jong zijn favoriete volkszangeres Marlana. Met het passende Wat ben ik gek op jou. Een nummer uit 2020. En dit nummer werd gevolgd door Zonder jou, gezongen door Rob de Nijs. Het onderstreepte nogmaals onze gevoelens richting Ronald. En na dit emotionele begin van ons programma gaan we verder met onze uitzending. En we maken een stapje in de richting van Noord-Limburg.

Robin Heijzen met boegbeeldzanger Jack Poels is een regioband die in 1985 werd opgericht. In het begin werden veelal covers gespeeld. Hun grote succes bij het publiek lag echter in hun dialectliedjes. Wie kent niet nummers als Bestel maar, Met de neus omhoog, Auto, Vliegtuig. Wij plakten er nog eentje achteraan en dat was She Stole My Accordion uit 1998. En deze Nederlandse zangeres won in 1969 het Eurosong Festival met het nummer De Troubadour. In 1980 had Leni Koer samen met het kinderkoor De Les Poppies in Nederland haar grootste hit met Visite. En vele fans van deze band kun je ook voor dit nummer wakker maken.

Er wordt wel eens gezegd, voor een goed en gezellig stukje muziek moet je in Volendam zijn. Oké, smaken verschillen, maar het is gebleken dat vrijwel alle nummers van BZN de top 40 hebben gehaald. Eén daarvan was Rocking the Trolls. In 1980 stonden ze met dit nummer 9 weken in de top 40, met nummertje 4 als hoogste plaats. En Suzanne, kom uit je bed, leek op een noodkreet van de vrijbuiters. Kom op met z'n allen, want we zijn al even niet meer op de Spaanse tour geweest.

In Spanje werd in 1981 de popgroep Mecano opgericht. Ze waren erg populair in Spaans sprekende landen, Zuid-Amerika en Frankrijk. Hun grootste hit was Hayo de la Luna. Met deze plaat stonden ze in ons land in 1990 in totaal 10 weken in de top 40. In 1998 kwam er een eind aan hun bestaan. En Dromen zijn bedrog, dat kennen we als een hitsingle van Marco Borsato. Het feestteam maakte daar met succes een eigen versie van. En deze Franse zangeres verzamelde in haar land 39 gouden platen, een absoluut record.

We kennen de Franse zangeres Sheila van het vrolijke nummer L'école est finie uit 1963. Het is het verhaal van de schoolkinderen die vakantie kregen. In datzelfde jaar had ze ook nog een leuk Frans verhaaltje met Ookie Cookie. En Bonnie heeft een alcoholreportage, of repertoire moet ik eigenlijk zeggen, opgebouwd. Samen met de biertjes zong ze Ik heb zo'n dorst. En samen met dit kindersterretje gaan we heel ver terug in de tijd.

Wilma Landskroon was een kindersterretje dat op jonge leeftijd een bliksemcarrière maakte met het levenslied. Het ging pas echt goed met haar toen vader Abraham zich over haar ontfermde. Nadat ook deze samenwerking voorbij was, ging het snel bergafwaarts met Wilma. In betere tijden zong ze: voor een pop ben ik te groot. En instrumentaal hoorden ze zojuist een opname van de Belg André Brasseur. Dat is nooit te versmaden. Je hoorde in dit geval Far West, een succes uit 1989. En deze regio-beatgroep bracht het tot een landelijke populariteit.

De Sandy Coast, met boegbeeld Hans Vermeulen, was afkomstig uit de regio Voorthuizen en bijzonder populair in de jaren 60 en 70. Ze hadden verschillende hits. Eén daarvan was I See Your Face Again. Het was een nummer dat in 1968 hun 8 weken top 40 opleverde, met als hoogste nummertje het nummer 12. En Doe Maar was in de jaren 80 een absolute topper, vooral bij de jonge meiden. Ze scoorden hoog bij deze groep fans. In 1981 was dat met Smoor Verliefd. En deze drank scoort al jaren op een rij in zomerse tijden.

Talloze artiesten hebben het zomerse nummer Summer Wine in hun repertoire meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Nancy Sinatra, Demis Roussos en Nancy Boyd. Wij kozen voor Barry en Eileen. Hun opname dateert uit 1978 en ze stonden er 9 weken mee in de top 40. En onze huiszangeres Jetty Paletti liet van zich horen met Suikerboschie. Zoek je bergschoenen op, want we gaan naar Oostenrijk.

Wij Nederlanders vinden het sfeervol en normaal als er bij Oostenrijkse muziek bergen in zicht komen en dat er gejodeld wordt. Om enigszins aan dit gegeven te voldoen, hoorde je de band Kloostertaler. Op de single Die Bergen Ziet Mijn Haus uit 2003 werd er flink gejodeld. En regiofeestzanger De Nans ervaarde op zijn plaat Schudden met die gat mogelijk een nieuwe gymnastische oefening. We gaan terug naar de jaren 60, toen de piratenmuziek hoogtij vierde.

Lieve mensen, u heeft het mogelijk gemerkt dat ons instrumentarium af en toe een steek laat vallen. Hiervoor onze excuses. We hebben zojuist een vol vette eterpiratenplaat laten horen van de Tijdbrekers. Een muziekduo uit Dedemsvaart, een plaats uit het noorden van de provincie Overijssel. Het was een instrumentaaltje uit 1961 genaamd de Merrick Tune. En de Bee Gees kunnen tegen verlies, want ze lieten ons als luisteraars in het Engels verstaan dat wij weer eens mochten winnen. Kortom, you win again. En deze Franse zanger stopte met zijn medicijnenstudio en werd assistent filmregisseur, componist en zanger.

Michel Fugain was een zoon van een bekend Frans medicus. Zijn toekomst stond dus al vast, waren het niet dat hij met zijn medicijnstudie stopte om als artiest verder te gaan. Hij schreef liedjes voor bekende Franse artiesten. Hij richtte ook de fameuze groep Big Bazaar op, een begeleidingsgroep bestaande uit dansers en muzici. Je hoorde Le Printemps, een werkstuk uit 1976. En hoewel de meidengroep Luf al niet meer bestaat, al lang eigenlijk niet meer, worden we toch regelmatig geattendeerd op de succesnummers die ze hadden. Dat geldt ook voor Yes I Do uit 1979. En een schijf die blijft, keert met de regelmaat terug, zo ook deze.

0: De Engelse zanger David Garrick had in de jaren 60-70 diverse hits. Denk aan Lady Jane, Rainbow en Mrs. Appleby. In dit rijtje past zeker ook Don't Go Out, een hitsingle uit 1967 die 5 weken in de top 40 stond. En de Belgische muziekgroep Soul Sister hoorde je met The Way to Your Heart. En dit speciale nummer werd geschreven door Jacques Brel.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Alvorens de Engels-Amerikaanse zanger Scott Walker in 1967 aan een solo-carrière begon, had hij best wel succes gehad bij de Walker Brothers. Hij stond bekend om zijn emotionele stem. In 1967 had hij succes met het nummer Jackie, een nummer van de hand van Jacques Brel. En de Nederlandse zangeres Country Wilma was een zangeres die zich voornamelijk had toegelegd op feest- en country muziek. Ze stopte in 2020. Je hoorde de Nederlandse cowboy uit 2003. En het is leuk te weten dat er naar haar in 2008 een tulp werd vernoemd. De Country Wilma Star. En deze populaire Amerikaanse zanger overleed enige tijd geleden.

De Amerikaanse zanger Neil Sedaka is in het begin van dit jaar op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was populair in de jaren 50, 60 en 70. Zijn grootste hit in Nederland en België was O'Carroll. 23 weken stond hij maar liefst in de 59... Ja, in de jaar 59 en 60 ermee in de top 40. Waarvan 9 weken op nummertje 1. Neil was ook een bekend schrijver van liedjes voor artiesten als bijvoorbeeld Connie Francis en Frank Sinatra. En uit het piratengenre kennen we Martha Wilmari. Lekker troelijke werd door haar bezongen. En dit nummer klinkt als een gebed.

Like a Prayer, of zo je wilt in het Nederlands als een gebed, kennen we als een hitsingle uit 1989 van Madonna. En vanaf 1969 is de George Baker Selection al actief. Er zijn van deze band meer dan 25 miljoen platen verkocht. Een plaat die wat minder bekend was geworden, was in 1974 de uitgebrachte Drink, Drink, Drink. En deze Belgische zanger bracht het van Elvis imitator tot lichte klassieke muziekvertolker.

Op zijn 19e won Helmoet Lotti al de hoofdprijs van de Nederlandse Sound Mix Show. In 1995 brak hij internationaal door. Hij was geïnspireerd geraakt door Luciano Pavarotti en maakte licht klassieke versies van diverse genres muziek. Je hoorde La Spagnola uit 2021. Opmerkelijk zijn zijn talloze onderscheidingen en het feit dat hij ambassadeur is van UNICEF. En de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard verraste ons met O Susanna. En als je weet dat er warme dagen aankomen, dan moet je deze aanbeveling niet in de wind slaan.

0: La Stampa was een feest- en showband afkomstig uit Volendam. Liefhebbers weten dat feest en bier nauw met elkaar zijn verbonden. Het is alweer een paar jaar geleden dat Zet het bier maar vast koud tijdens de Volendamse kermis een regio-hit was. En Brazil is een instrumentaal werkstuk dat door het orkest van James Last tot ons kwam. Lieve mensen, collega Ronald is veel te jong gestorven. Desondanks hebben we geprobeerd deze uitzending zo normaal mogelijk te laten verlopen. Hij zou het zeker met ons eens zijn geweest. Zo dadelijk, om klokslag 15 uur, zal de uitvaart en het definitief afscheid plaatsvinden. Wij wensen elkaar als collega's en bijzonder ook de familie heel veel sterkte met het heengaan van Ronald. Lieve mensen, volgende week zal u vanwege privéomstandigheden genoegen moeten nemen met een eerder gezonde aflevering van Schijven die Blijven. Blijf intussen toch doorgaan met ademhalen. En deze kreet hoorden we op een basisschoolspeelplaats. Je hoeft niet zo hard te schreeuwen. Ik ben niet blind. Groet van Anton en mij.
1: Afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldde lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen los geld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet, zoals gebruikelijk, via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.

Het is natuurlijk weer woensdag 10 uur en ik zit nog te zweten op de playlist, want de plaatjes zijn net gehaald. We hebben het natuurlijk over het Plamma platenkast en dat allemaal tot 12 uur.

En ja, ik ben al bij nummer 15 op de playlist. Dat is de nieuwe voor, dan weet u dat ze vast. Straks kunt u natuurlijk kijken op de website van Roze Radio. En dan staat hij er wel op hoor, denk ik, als we zover zijn. Vandaag heel veel Nederlandstalige plaatjes. Je hebt dat niet altijd in de hand natuurlijk, want ja. Het is zoals het elke week gaat. We trekken er zo'n kleine 40 uit. En dat wordt weer een leuk programma.

0: Rozo Radio.
1: Het leuke van singeltjes is altijd dat je, als ze zweven, als het gat niet midden zit, zeg ik dan altijd, dan hoor je op een gegeven moment zweven. En dat was met de Spring Affair, The Angel of the Morning. Dat ging ook een beetje van links naar rechts. Bobby Vinton, But I Do, Ray Stevens natuurlijk. En daar was Bridget the Midget. En die stond natuurlijk al op de website dat dat de eerste plaat was. We gaan terug in de tijd. Hij was van de week jarig. Ronnie Tober. Roos in je blonde haren.

0: De leukste muziek komt uit de platenkast van Rozo Radio.
1: Zo ook deze van de Tumbleweeds natuurlijk. It might as well rain. Ja, je weet het maar nooit. My darling Helena, The Walkers, Wiltura, Eenzaam zonder jou. Bus Clifford hadden we ook. The Babysitting Boogie. En Tony Christie, die ging weer eens naar Amarillo. Frankie Lane, die kennen we van verschillende plaatjes, maar ook van deze Jezebel.

0: Ja, druk ik op de verkeerde knop, ben ik heel de playlist kwijt.
1: Oei.
0: Dus nu ben ik hem weer opnieuw aan het invoeren. Dus het is maar goed dat hij dat André hem straks online gaat zetten. In ieder geval, ja, of hij moet eerst ontvangen hebben, dat zou kunnen. Maar volgens mij ging dit helemaal de mist in. Maar we waren even vrij als een vogel, waarom ook niet, met de New Four. Ik moest even kijken. Heavy My Baby, Anita Meijer en Paul Anka. The Eagles, How Do You Tonight, Sam Cooke, Frankie Lane en de Tumbies. Of het niks kost vandaag, maakt het ons het uit. Hier is een mooie oude van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25ste studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
1: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weten helemaal niet wat ze moeten. En kauwen dan de hele dag maar drop.

13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne, steile haar. Willen niet meer samen met de jongens,

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. Twee politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en één burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. Drie besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. Drie besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Dames en heren, in de studio. We danken u bij voorbaat voor de bloemen die u na afgelopen uur zag. Zo, hebben wij een liedje. En dank was eigenlijk voor de ovatie die u ons gebracht heeft. En we hebben nu een liedje. Even kijken, wat hebben wij voor een liedje? Oh ja. De naam van de liedje is De Piccinina. En het is gezongen wel eens een keertje door die bekende zanger Tinus Rossi. Nou, kom. Hi.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.